0: all human beings are born free and equal in dignity and rights. This is how the first article of the Universal Declaration of Human Rights begins. On September 9, 2020, Freiheit answered the call of the International Literature Festival Berlin and took part in the worldwide reading. The 30 Articles of Human Rights, adopted by the United Nations in Paris in 1948, could be heard in 30 languages on Freiheit's program. These readings were intended to draw attention to the situation of freedom of expression and assembly and human rights in Hong Kong.
1: Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
2: Resolution 217a-3 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Präambel. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern. Da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern. Da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken. Da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal. Damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst, wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.
3: Artikel 1. Alle Menschen worden frei en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
4: Artikel 2. Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden in deze verklaring opgezomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
3: Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied waartoe iemand behoort. Onverschilling of het een onafhankelijk, trust of niet zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. Artikel 3. Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Artikel 4. Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. Artikel 5. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Artikel 6. In ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet. Artikel 7. Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling. Artikel 8. Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij grondwet of wet. Artikel 9. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. Artikel 10. Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging. Artikel 11, punt 1. Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen nodig voor zijn verdediging zijn toegekend. Punt 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling op enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijke vergrijp betekende op het tijdstip waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Artikel 12. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangeleden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, nog aan een enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet. Artikel 13. Punt 1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat.
4: Punt 2. Een ieder heeft het recht, welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
3: Artikel 14. Punt 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. Punt 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Artikel 15.
4: Punt 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. Punt 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen. Artikel 16.
3: Punt 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Ze hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Punt 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. Punt 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentale groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de staat. Artikel 17. Punt 1. Een ieder heeft het recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tenzamen met anderen. Punt 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. Artikel 18. Een ieder heeft het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid, hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven, zijn godsdienst of overtuiging te beleiden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften. Artikel 19. Een ieder heeft het recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging één mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. Artikel 20. Punt 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Punt 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren. Artikel 21. Punt 1. En ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrijgekozen vertegenwoordigers. Punt 2. En ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land. Punt 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering. Deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht, en bij geheime stemmingen of volgens een procedure die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert. Artikel 22. En ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op dat door middel van nationale inspanning in de internationale samenwerking en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende staat de economische, sociale en culturele rechten die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid verwezenlijkt worden. Artikel 23. Punt 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Punt 2. En ieder zonder enige achterstelling heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Punt 3. En ieder die arbeid verricht heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld. Punt 4. En ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen. Artikel 24. En ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van redelijke beperking van de arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon. Artikel 25. Punt 1. En ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging, en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Punt 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. Artikel 26. Punt 1. En ieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager aan basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder die daartoe de begaafdheid bezit. Punt 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentale vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Punt 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Artikel 27. Punt 1. En ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Punt 2. En ieder heeft het recht op een bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk dat hij heeft voortgebracht. Artikel 28. En ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt. Artikel 29. Punt 1. En ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. Punt 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen welke bij de wet zijn vastgesteld, en wel uitsluitend de verzekering van de onmisbare erkenning en eerbieding van de rechten en vrijheden van anderen, en om te voldoen aan de gerechtsvaardige eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. Punt 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Artikel 30. Geen bepaling in deze verklaring zal zodanig morgen worden uitgelegd dat welke staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden in deze verklaring genoemd ten doel hebben.
5: Prvi. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva. Članak 2. Svakome su dostupna sva prava i slobode navedene u ovoj deklaraciji, bez razlike bilo koje vrste, kao što su rasa, boja, spol, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi pravni položaj. Nadalje, ne smije se činiti bilo kakva razlika na osnovi političkog, pravnog ili međunarodnog položaja zemlje ili područja kojima neka osoba pripada. Bilo da je to područje neovisno, pod starateljstvom, samoupravno ili da se nalazi ma pod kojima drugim ograničenjima suverenosti. Članak 3. Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost. Članak 4. Nitko ne smije biti držan u ropstvu ili ropskom odnosu. Ropstvo i trgovina robljem zabranjuju se u svim svojim oblicima. Članak 5. Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju. Članak 6. Svatko ima pravo da se svagdje pred zakonom priznaje kao osoba. Članak 7. Svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo, bez ikakve diskriminacije, na jednaku zaštitu zakona. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova deklaracija i protiv svakog poticaja na takvu diskriminaciju. Članak 8. Svatko ima pravo na djelotvorna pravna sredstva putem nadležnih nacionalnih sudova zbog djela kojima se krše osnovna prava koja mu pripadaju temeljem Ustava i zakona. Članak 9. Nitko ne smije biti podvrgnut samovoljnom uhićenju, zatvoru ili izgonu. Članak 10. Svatko ima pravo da ga u punoj jednakosti, pošteno i javno sasluša neovisan i nepristran sud radi utvrđivanja njegovih prava i obveza i bilo kakve kaznene optužbe protiv njega. Članak 11. Prvo. Svatko optužen za kazneno djelo ima pravo da se smatra nevinim dok se na osnovi zakona krivnja ne dokaže na javnoj raspravi na kojoj je imao sva jamstva potrebna za svoju obranu. Drugo. Nitko se ne smije smatrati krivim za kazneno djelo na osnovi bilo kakvog čina ili propusta koji nisu bili kazneno djelo prema nacionalnom ili međunarodnom pravu u vrijeme kada su bili počinjeni. Isto tako, ne smije se izricati teža kazna od one koja se mogla primijeniti kada je kazneno djelo počinjeno. Članak 12. Nitko ne smije biti izvrgnut samovoljnom miješanju u svoj privatni život, obitelj, dom ili dopisivanje, niti napadajima na svoju čast i ugled. Svatko ima pravo na zaštitu zakona protiv takvog miješanja ili napada. Članak 13. Prvo. Svatko ima pravo na slobodu kretanja i stanovanja unutar granica svake države. Drugo. Svatko ima pravo napustiti bilo koju zemlju, uključujući svoju vlastitu, i vratiti se u svoju zemlju. Članak 14. Prvo. Svatko ima pravo tražiti i uživati u drugim zemljama utočište pred progonima. Drugo. Na to se pravo ne može pozivati u slučaju progona koji su izazvani nepolitičkim zločinima ili djelima protivnima ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda. Članak 15. Prvo. Svatko ima pravo na državljanstvo. Drugo. Nitko ne smije samovoljno biti lišen svoga državljanstva, niti mu se smije odreći pravo da promijeni svoje državljanstvo. Članak 16. Prvo. Punoljetni muškarci i žene, bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, državljanstva ili vjere, imaju pravo sklopiti brak i osnovati obitelj. Oni su ravnopravni prilikom sklapanja braka, za vrijeme njegova trajanja i prilikom njegova razvoda. Drugo. Brak se sklapa samo uz slobodan i potpun pristanak onih koji namjeravaju stupiti u brak. Treće. Obitelj je prirodna i osnovna društvena jedinica i ima pravo na zaštitu društva i države. Članak 17. Prvo. Svatko ima pravo da sam posjeduje imovinu, a isto tako da je posjeduje u zajednici s drugima. Drugo. Nitko ne smije samovoljno biti lišen svoje imovine. Članak 18. Svatko ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere. To pravo uključuje slobodu da promijeni svoju vjeru ili vjerovanje i slobodu da, bilo pojedinačno ili zajedno s drugima, javno ili privatno, očituje vjeru ili vjerovanje učenjem, praktičnim vršenjem, obredima i održavanjem. Članak 19. Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu mišljenja bez tuđeg miješanja, a isto tako i traženje, primanje i priopćavanje obavijesti i ideja bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Članak 20. Prvo. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Drugo. Nitko ne može biti primoran pripadati nekom udruženju. Članak 21. Prvo. Svatko ima pravo sudjelovati u upravi svoje zemlje neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika. Drugo. Svatko ima pravo na jednak pristup javnim službama u svojoj zemlji. Treće. Volja naroda treba da bude osnova državne vlasti. Ta se volja mora izražavati povremenim i slobodnim izborima uz opće i jednako pravo glasa, tajnim glasovanjem ili odgovarajućim postupcima slobodnog glasovanja. Članak 22. Svatko, kao član društva, ima pravo na socijalno osiguranje i pravo ostvarivati gospodarska, socijalna i kulturna prava potrebna za svoje dostojanstvo i za razvoj svoje osobnosti, putem državne pomoći i međunarodne suradnje, a u skladu s organizacijom i sredstvima svake države. Članak 23. Prvo. Svatko ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i povoljne uvjete rada i na zaštitu od nezaposlenosti. Drugo. Svatko, bez razlike, ima pravo na jednaku plaću za jednaki rad. Treće. Svatko tko radi ima pravo na pravičnu i povoljnu plaću koja njemu i njegovoj obitelji osigurava čovjeka dostojni opstanak i koja se, po potrebi, dopunjuje drugim sredstvima socijalne zaštite. Četvrto. Svatko ima pravo, radi zaštite svojih interesa, osnivati sindikate i stupati u njih. Članak 24. Svatko ima pravo na odmor i dokolicu, uključujući razumno ograničenje radnih sati i periodične plaćene dopuste. Članak 25. Prvo. Svatko ima pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samoga i njegove obitelji, uključujući hranu, odjeću, stan i liječničku njegu te potrebne socijalne usluge, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, nesposobnosti, udovištva, starosti ili drugog pomanjkanja sredstava za život, u prilikama koje su izvan njegove moći. Drugo, majka i dijete imaju pravo na posebnu skrb i pomoć. Sva djeca rođena bilo u braku ili izvan njega moraju uživati istu socijalnu zaštitu. Članak 26. Prvo. Svatko ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje mora biti besplatno, bar u osnovnim i nižim stupnjevima. Osnovno obrazovanje mora biti obvezatno. Tehničko i stručno obrazovanje mora biti općenito pristupačno, a više obrazovanje također mora biti pristupačno svima na osnovi sposobnosti. Drugo. Obrazovanje mora biti usmjereno punom razvitku ljudske osobe i na učvršćivanje poštovanja čovjekovih prava i osnovnih sloboda. Ono mora unapređivati razumijevanje, snošljivost i prijateljstvo među svim narodima, rasnim i vjerskim skupinama i mora unapređivati djelatnost Ujedinjenih naroda na održavanju mira. Treće, roditelji imaju prvenstveno pravo birati vrstu obrazovanja za svoju djecu. Članak 27. Prvo. Svatko ima pravo slobodno sudjelovati u kulturnom životu zajednice, uživati u umjetnosti i sudjelovati u znanstvenom napretku i u njegovim koristima. Drugo. Svatko ima pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koji proistječu od ma kojeg znanstvenog, književnog ili umjetničkog djela kojemu je autor. Članak 28. Svatko ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojemu prava i slobode navedeni u ovoj deklaraciji mogu biti potpuno ostvareni. Članak 29. Prvo. Svatko ima obveze prema zajednici iz koje je jedino moguće slobodno i puno razvijanje njegove osobnosti. Drugo. U izvršavanju svojih prava i sloboda svatko mora biti podvrgnut samoograničenjima određenima zakonom, isključivo radi osiguranja dužnog priznanja i poštovanja prava i sloboda drugih i radi zadovoljenja pravičnih zahtjeva morala, javnog poretka i općeg blagostanja u demokratskom društvu. Treće, ta prava i slobode ni u kojem se slučaju ne mogu primjenjivati protivno ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda. Članak 30. Ništa se u ovoj deklaraciji ne može tumačiti kao pravo ma koje države, skupine ili osobe da sudjeluje bilo u kojoj djelatnosti ili da čini bilo kakvu radnju usmjerenu uništenju bilo kojih ovdje navedenih prava i sloboda.
1: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.